0: Klinkt lelijk als de volkomen katerie. Hey, heel veel
1: dingen. We houden
0: aan mijn dieren. Gaan we naar Via Mega, Paris, Marfrie. Gaan we naar Vrie.